0: op de boom. En op boven staat old Petros met zijn ganze gang. En ik vroeg den Owen wat gift hier te doen. Jo, dan neem ik mijn sample en een kaffeting. En dem Dödel ik kan zoetser op de boom. En op boven staat old Petros met zijn ganze gang. En ik vroeg den Owen wat gift hier te doen.
1: NDR 1 Welle Nord.